0: zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
1: And now.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. This is your iTurn Radio.
1: And now on iTurn Radio.

0: Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren, moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.

0: iTunes Radio. Op jouw dag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio. Het bedrijf dat vanaf 2020 een deel van DigiD gaat beheren moet per Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burgner. Daarom

0: Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het John F. Kennedy Center in Washington heeft het personeel opgedragen om de naam van president Trump van zijn gebouw en uit alle officiële communicatie te halen. Dat gebeurt na een uitspraak van een rechter. Die oordeelde dat het culturele centrum alleen de naam van oud-president John F. Kennedy mag dragen. Het bestuur besloot vorig jaar de naam van Trump toe te voegen, maar de rechter heeft dat dus verboden. Ook een geplande sluiting voor renovatie mag van die rechter niet doorgaan. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. Nederland koerst af op een overschot aan eensgezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens de bank worden er nog veel gezinswoningen gebouwd, terwijl het aantal gezinnen nauwelijks groeit. Door de vergrijzing komen er bovendien de komende decennia honderdduizenden gezinswoningen vrij. ABN AMRO pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor ouderen en voor alleenstaanden. Dat zou dan de doorstroming op de woningmarkt moeten verbeteren. Een besluit over de toekomst van het Noord-Brabantse dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Overheden zeggen meer tijd nodig te hebben om te onderzoeken of het dorp toch behouden kan blijven. Eerder was het plan dat Moerdijk geheel zou verdwijnen voor nieuwe energieprojecten. Maar er wordt nu gekeken of die projecten ook op een kleiner gebied uitgevoerd kunnen worden. Volgens de betrokken bestuurders moet zo'n ingrijpende beslissing zorgvuldig worden genomen. Maar eind juni lijkt niet haalbaar. De Verenigde Staten hebben sancties ingesteld tegen de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel. Ook verschillende leden van de familie Castro staan op de sanctielijst. Het Witte Huis heeft nog niet bekendgemaakt welke maatregelen er precies zijn genomen. President Trump zegt daarmee de druk verder op te voeren op Cuba, dat hij opnieuw een mislukt land noemde. De Amerikaanse regering zegt een beter bestuurd Cuba te willen zien. De huidige regering is een Russische bondgenoot. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast democraten stemden ook 18 republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een hulppakket voor Oekraïne gestemd. Naast Democraten stemden ook 18 Republikeinen voor de wet tegen de wens van president Trump in. Woensdag werd ook al een resolutie aangenomen om de Iran-oorlog te stoppen. In beide gevallen is de kans klein dat de resoluties worden uitgevoerd. De Senaat moet ook nog instemmen en president Trump kan zijn veto gebruiken. Het weer. Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een beste wind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. De meeste gemeenten lopen ver achter met het vinden van huizen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Bij elkaar zouden gemeenten volgens de wet nog ruim 12.000 mensen een huis moeten bieden. Nu verblijven zij in asielzoekerscentra die al overvol zijn. Van de 342 gemeenten zijn er 62 die voldoen aan de opdracht van het kabinet voor 1 juli. Veel andere gemeenten zijn ver verwijderd van dit doel. 147 hebben een achterstand van 25 statushouders of meer. Medewerkers van pornosite Motherless plaatsten de afgelopen jaren vanaf hun persoonlijke accounts veelvuldig afbeeldingen op de site. Daar zat ook kindermisbruikmateriaal tussen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De 23 afbeeldingen van kinderporno waren gisteravond nog steeds online. Beheerders van Motherless reageerden niet inhoudelijk op verzoeken om commentaar. De in Nederland ondergebrachte site kwam eerder in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. De brand in maart aan boord van het grootste Amerikaanse vliegdekschip USS Gerald Ford heeft veel meer schade veroorzaakt dan eerder bekend was. Dat meldt CNN op basis van interne beelden en gesprekken met bemanningsleden. De brand woedde urenlang door het schip en ook zou het automatische blussysteem niet goed hebben gewerkt. Honderden opvarenden verloren hun slaapplaats en persoonlijke bezittingen. Het kan nog zeker een jaar duren voordat het schip weer volledig inzetbaar is. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico-stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. En de Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Hij doet dit op uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Het is voor het eerst in 7 jaar dat de twee elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. De laatste tijd haalden beide landen de banden al aan met diplomatieke bezoeken over en weer. Xi Jinping ontving enkele weken geleden ook al de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTurn Radio.
14: De muziekfabriek.
15: Gewoon een uurtje muziek voor iedereen, dus laat je wederom opnieuw verrassen. Ik heb ze weer lekker voor je klaarstaan, dus daarom snel van start.
16: Ron van der Steen.
15: Vrienden en vriendinnen, hier zijn de eerste drie. We gaan van start met Huey Lewis en de News en Hip to be Square.
17: Naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje de muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
1: Get on the floor! Put your hands up!

0: En als je toevallig niet voorbij komt, je favoriete nummer in deze aflevering van de Muziekfabriek. Nou, schroom dan niet om even te mailen via www.ronvandersteen.nl. Drie liedjes achter elkaar. We begonnen met Huey Lewis en The News en Hip to Be Square, een liedje uit de jaren 80. En in het midden zat Jesse J en Domino en als laatste The Underdog Project. En nog wel de 2003 uitvoering van het liedje Summer Jam. Tijd voor ons eerste item. Ga op het puntje van je stoel zitten, want ze komen weer voorbij. De grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Dat doen we bij het jaar 2005.
1: Grote en kleine hit. Hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.
0: Allereerst de grote hit, die is van Madonna met Hang Up. Het nummer Hang Up stond toen al 5 weken in de hitlijst en die week op nummer 1. Een week eerder was dat niet anders en we draaien dan ook van Madonna de lange uitvoering. Waarschijnlijk komt de melodielijn je heel bekend voor en dat kan heel goed kloppen, want er is destijds een sample gebruikt van de Zweedse groep ABBA. En dan de kleine hit, die is van Hilary Duff met Wake Up. Ondanks dat het een lekker stevig popnummer is, kreeg ze weinig kans in de hitlijst. Het nummer kwam van nummertje 38 en zakte die week helaas naar een 40ste plaats. Vrienden en vriendinnen, we gaan terug naar 3 december, oftewel week 49 van het jaar 2005.
1: Grote en kleine hit. Een hit allebei uit hetzelfde jaar.

0: is iTurn Radio.
1: Relax en laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is, luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
2: Grote en kleine hits. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar. It's

0: Nog altijd luister je naar de muziekfabriek. Nou, ik ben de jukebox weer eens voor je ingedoken. Nou, ik heb er eentje kunnen vinden hoor. En laat ik je dit zeggen, het is weer eens pure nostalgie.
1: From long time ago. Jukebox classic, golden oldie.
0: The Swinging Blue Jeans is een Britse popgroep en komen oorspronkelijk uit Liverpool. De groep had in 1964 drie hits. Na 1964 kwamen ze nooit meer terug in de hitparade.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: En voor de fans van de Swinging Blue Jeans heb ik goed nieuws, want de band bestaat nog steeds. Maar het laatste lid van de originele band, Ray Innes, is in mei 2010 vertrokken. Een ander bandlid, Les Braid, is in 2005 overleden. Van de andere mensen die deel hebben uitgemaakt van de Swinging Blue Jeans is de bekendste Terry Sylvester, die in 1966 overkwam uit de Escorts. En in 1969 vertrok hij weer om Graham Nash bij de Hollies te vervangen. De volgende jaren werden drukke tijden voor de groep met veel optredens in zalen en voor de televisie. Waarbij ze ook regelmatig optraden in het buitenland. Afgezien van hun eerste single It's Too Late Now, die in Engeland de 30ste plaats haalde, hadden ze drie hits. You're No Good uit 1964 werd dan ook nummertje 3 in Engeland en nummertje 97 in de Verenigde Staten. In Nederland bereikte het nummer echter niet de hitparade. Linda Ronstadt maakte er echter in 1975 een grote hit van. Verdere hits bleven uit, alleen Don't Make Me Over balanceerde met een 31ste plaats op de rand van de Engelse top 30. Het gevolg was dat de groep minder vaak gevraagd werd voor optredens. De leden van de groep bleken niet in staat een tweede maal de muzikale bakens te verzetten. Nu hun muziek uit de mode raakte. Ze zochten het in naamswijzigingen, maar uiteindelijk koos de groep weer voor de oude naam en namen ze genoegen met nostalgieoptredens. We gaan terug in de tijd en laten wederom de jukebox voor je draaien. We drukken dan ook weer onze knoppen in. Luister naar het nummer You're No Good. Hier zijn ze, de Swinging Blue Jeans.
1: Jukebox Classic.

wederom de jukebox voor je draaien. Dit keer de Swinging Blue Jeans en You're No Good. Een liedje speciaal voor Pa en voor Ma uit de oude doos. Ja. Vergeet hem ook niet aan te vragen, hè, via www.ronvandesteen.nl.

0: muzikaal feestje voor iedereen met ieder zijn deel, dat kan ik je wel vertellen. Drie liedjes achter elkaar, houd hem in de gaten. Hij heet Mark Reis. Je hoorde Oh Mon Amour, wat een gezellige derde kletsen. In het midden hadden we Kelly Clarkson, Mr. Know-It-All. En als laatste, dat populaire liedje uit de jaren 80 van Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Nou, dat klinkt als een uitdaging.
1: Dit is Radio 9102.
2: 9102. Wij zijn...

0: Canada, het echtpaar Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Ze scoort in 1984 een wereldhit.
1: Oude lullenplaat.
0: Als liedjeschrijvers zijn ze verantwoordelijk voor verschillende hits voor het muzieklabel Motown. Nick Ashford overleed op 22 augustus 2011 op 69-jarige leeftijd. Het duo ontmoette elkaar in 1964 in een koor. In 1966 scoorden ze hun eerste zelfgeschreven hit, Let's Go Get Stoned voor Ray Charles. En tekenden ze ook een contract bij Motown. En schreven ze hits als Ain't Nothing Like The Real Thing, You All I Need To Get By voor de toenmalige duo Marvin Gaye en Tammy Terrell. Voor de toen sologaande Diana Ross schreef het duo de wereldhit Reach Out and Touch Somebody's Hand. Verder schreven ze songs voor The Fifth Dimension, Aretha Franklin, Gladys Knight and the Pips, Smokey Robinson and the Miracles, Teddy Pendergrass, The Brothers Johnson en Chaka Khan. Naast het maken van muziek openden ze in 1996 een restaurant in New York, waar ook live gezongen kon worden. Tevens hadden ze rond deze periode een eigen radioprogramma op het New Yorkse station Kiss FM. In 2006 werd bekend dat het duo een musical aan het schrijven was, gebaseerd op de roman Invisible Life. In 2007 openden ze een school voor kansarme meisjes in Zuid-Afrika. Dat deden ze samen met Tina Turner, Mary J. Blige, Mariah Carey, Spike Lee, Chris Tucker en als laatste Oprah Winfrey. In 2008 kwam er een remix-cd uit en traden ze tot het overlijden van Ashford in kleine intieme zaaltjes op in de VS. Het nummer Solid verscheen in het jaar 1984. Het zou een wereldhit worden. Het zou de derde positie halen in de hitparade in Nederland. Luister naar Ashford en Simpson.
1: Oude lullenplaat.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: naar de tekst. Voor mij is wel herkenbaar. Ik ga er ook helemaal in op. From the UK, Lisa Stansfield.
1: De muziekfabriek Fabriek.
0: En in de jaren 80 was ze razend populair. Ze doet het nu wat rustiger aan. Ze treedt af en toe nog eens op. En dat doet ze formidabel, want ik heb laatst nog een concert van haar gezien. Een heel intieme club. En daar stond ze toch wel mooi weer een mannetje, mag ik wel zeggen. Verder hadden we nog Julio Iglesias, de Spaanse uitvoering van het nummer Hey. Wil je meer weten over de fabriek? Ga daarvoor naar de website www.rondvansteen.nl. Misschien heb je enigszins een klein beetje nieuwsgierig gemaakt. Goed, wij gaan er weer vandoor. Dit was het weer. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Dat is die van Alanis Morissette en Thank You. Nou, heel plechtig lijkt me zo. Ik zeg maar weer, wees een beetje lief voor elkaar. Goed vrienden en vriendinnen en adios.

0: dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas, waarop de politie bescherming nodig vond. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Dat heeft hij in het WNL-televisieprogramma Goedemorgen Nederland bekendgemaakt. Tuinman spreekt van een breuk met de koers die de partij eerder uitzette en zegt zich aan te sluiten bij Mona Keizer. Zij verliet de partij na een machtswisseling waarbij Caroline van der Plas werd opgevolgd door Henk Vermeer. Tuinman was staatssecretaris van Defensie in het kabinet Schoof. Een 17-jarige jongen is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie voor de dood van een 54-jarige man in Zwolle. De destijds 15-jarige jongen was in 2024 met zijn vrienden op stap toen de man een vriendin verbaal lastig viel. Toen de man uiteindelijk wegliep, rende de jongen achter hem aan en mishandelde hem. Het slachtoffer overleed enkele dagen later in het ziekenhuis. De man bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Hij overleed aan een longontsteking en medicatie voor zijn verwondingen. Met nog minder dan een week tot de openingsceremonie van het WK voetbal in Mexico's stad kampt de Mexicaanse hoofdstad met een golf van protest. Stakende leraren demonstreren en werpen wegblokkades op. Groepen boeren, vrachtwagenchauffeurs en familieleden van de zo'n 130.000 vermisten in Mexico hebben acties aangekondigd. De regering zegt desgevraagd dat het klaar is om buitenlandse bezoekers veilig te kunnen ontvangen. In Mexico worden 13 van de 104 WK-wedstrijden gespeeld. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.

zo. Zoals het kon toen in die tijd. En leuk om dat terug te horen of jouw eigen radio vinden. Het was Fox, Fox en Precious Little Diamond terug op de radio. Waar de plaat ook nog steeds thuis hoort. Zoals ik altijd zeg, al zo vele muzikale fotografische hoogstandjes. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Dit is The Middle of the Road Show.

0: van deze plaats fout zijn gegaan met die backing vocals.
1: Oh.
0: Ja, doen we denken aan een oude...
1: Wat?
0: Zo'n plaats van Elvis Presley, hè? Al je loon zo te maken. Dat vind ik ook helemaal mis. Maar lekker! Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Ach jongen, happy wezen, weet je wel. Zoom meteen nog iets fans achter de keukengordijn in jouw middle of the road show. Ik neem je even mee terug naar 1973.

0: altijd uit de radio. En dit was hem weer een.
1: Een grote zomerhit.
0: Resultes.
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Het verschil tussen arm en rijk. Nou, eeuwen en eeuwen en eeuwen. Afijn. Er zijn mensen die maken er een plaatje over. Country boy.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
0: Alias Bergen.

0: Was hij lekker? Of was hij lekker?
1: Ga er niet in de bos, zo graag optimisten. Niemand geloof.
0: Een complete stampede van edele, edele dieren. Een paard is edel. Ja, ja. Je mag ook geen paardenpoten zeggen, maar voeten. Voeten, vrienden. Crazy Horses van de Osmond Brothers.

0: blaffe zee en zee is meer. Wil je meer zee? Ha, een zeewindje, een seabriesje. Oh, ook wel lekker natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Marianne Rozenberg, ik ben wie doe. Vier lange palen en de bekende digitale kanalen. En weet je veel, misschien wel via het ouderwetse cassettebandje. Nee, even serieus.
2: Hey, little girl.
0: Dit is een middel of de roodje.
2: Oh,

0: Brood. Tegen ons.
1: Herman Brood.
0: Herman Brood. Herman Brood. Juist, inderdaad. Dat, het is origineel LP op 33 toeren. Sin of the Night. Voor dit album hebben ze al meer dan 100 pop geboden. Het blijkt een collectors item te zijn, vooral de eerste persie. Het was weer Herman Brood, The Beginning. Long time ago. En daar gaat de show over. Juist, platen van toen en heel lang geleden. Fijn dat je erbij bent bij de club. De club van velen.

de Hoge Noord. Begin jaren 80. Oeh, dat is lang geleden, kerel. Ja, dat is recht lang geleden, ja. Heel lang geleden. Nou, oh, kerel. Maxis en Making Your Mind Up. Vrienden, dit is de Middle of the Road Show. Tuurlijk, dat is jou. En je zal wat dronken worden zo tussen de maan in New York City. Kan ik wel zeggen, dan heb je al heel wat kilometers afgelegd.

is het jaren achtereen in Amerika het best bekeken programma geweest op tv. Hè? Politieachtervolgingen, arrestaties, compleet crimineel Amerika. Die vonden het gewoon heerlijk. Bad Boys, terug op de radio. Dat is in een cirkel. Bezoek ook eens onze Facebookpagina. Middle of the Road Show. We gaan het over. Dit is Lane Hayward.

altijd weer een fijne gedachte als wij ze heren en fotografie van de partij zijn. Virtueel op het kleine erepodium hier in de Middle of the Roadshow studio. Alan Parsons Project en Don't Answer Me was even de laatste in de show voor wat betreft dit uur, vrienden. Ik moet nog even Wim bedanken voor de koffie. Dat was heerlijk. Ton P voor de verbindingen. Arnold, ja, nou goed, jij bracht nog even de suikerklontjes hier.

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. De verkoop van DigiD dat gegevens van Nederlanders opslaat moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van bus van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen.

0: Macron aan von der Leyen. Volgens de ombudsvrouw kan niet worden vastgesteld of het sms'je voor of na het indienen van een verzoek op openbaarmaking was verwijderd. Alle sms-berichten zouden daarom voor een langere periode bewaard moeten blijven. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming gekregen vanwege dreigende berichten op sociale media. De Vries wil dat Maassluis zich aan de spreidingswet houdt. Op dit moment worden 140 asielzoekers in de stad opgevangen op 2 boten. Vorige week liet de nieuwe coalitie van Leefbaar Maassluis en VVD weten geen asielzoekers meer te willen opvangen in de stad. De Vries gaf daarop tegengas, waarop de politie bescherming nodig vond. En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken naar klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind en het wordt maximaal 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
14: Dit is de lunchbreak.

inderdaad, gelukkig heb je ook plaatjes die iets langer duren natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel. Het yoghurtje is achter de kiezen en ondertussen is het al een eentje. En deze vrijdag in de lunchbreak natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Bedankt aan onze collega's natuurlijk voor de vorige programma's. En van harte welkom dus in deze vrijdagse lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk met de nodige hitjes en de nodige muziekjes om je middag helemaal op te vullen als het ware. En we begonnen natuurlijk met Justin Timberlake en hij was eventjes in de spiegel aan het kijken. Ik ook natuurlijk. En dit allemaal met zijn Mirrors. Van harte welkom. Moest je pas afstemmen? Wel, dit is hier op Fantastisch Radiostation met de lunchbreak ondertussen. En tijd geworden voor een andere plaats natuurlijk. Hier is de Kaiser Chiefs. En hier zijn ze met Ruby. Het weekend, wel, het weekend is gestart, hè? Ja, inderdaad wel.

0: namen hebben laten vertellen. Ook al is het de 60e jaar voorbij gereisd als het ware. Ik heb het allemaal over Madonna. Natuurlijk, ja, hier in de lunchbreak deze vrijdagmiddag. En ja, je weekend is wel volledig gestart natuurlijk, hè, met deze. We hebben weer lekker lange plaatjes vandaag, hè. Inderdaad, vallen we wel een klein beetje op dat het weekend wordt, ja. Ook zo'n klein beetje moe van te werken. Wel, we gaan je er wel doorsleuren tot vanavond natuurlijk. Hè? Want als je een 9-to-5 job hebt, wel, dan heb je nog een tijdje te gaan natuurlijk.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Cher en Do You Believe.

de songs waar er geen vervaldatum op staat, die je kan blijven draaien natuurlijk hier in de lunchbreak. Hè. Inderdaad wel, ja, moet je wel een klein beetje oplassen, want charcuterie gaat halen, zo zeggen we hier in België wel, dat het niet over datum is natuurlijk. Zo, anders heb je gevolgen zoals ik, ja, inderdaad wel. Ik zal er niet over uitweiden, maar het was lekkere muziek natuurlijk van Cher. And Do You Believe in Love? Natuurlijk wel, with love, peace and good music. Toen er nog veel bootjes op de Noordzee lagen, ja. Hier is Enrique Iglesias. Do I have the kiss?

En dat was met Whitney Houston natuurlijk. Dat was bijna vergeten. Ja, Whitney Houston is dan niet meer onder ons natuurlijk. Maar Enrique Iglesias, die zal wel weer deze zomer uitkomen. Met een prachtige hit natuurlijk. Ja, inderdaad wel. Could I have this kiss forever? Wel, natuurlijk wel. Eventjes een kus gooien van achter de radio music, de radiotafel, als het ware. En dat allemaal hier op jouw vrijdag. Hier is Miss Montreal. And just a flirt. Tot zo voor het heetste nieuws van toen en dergelijke meer. Hè. Ja, tot zo.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, alweer vrijdagmiddag en het weekend wel. Het loont met één oogje naar ons natuurlijk. En een hele bijzondere goede middag en smakelijk eten. Het lunchbreak Breaking News van toen. The Edge of Heaven wordt op 9 juni 1986 uitgebracht als de allerlaatste single van de boysband Wham. Elton John is op de piano te horen op 28 juni 1986. Is het laatste optreden van Wham in de Wembley Stadium in Londen. Hier is Wham en dit allemaal met zijn Edge of

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Deze week onze hit heeft natuurlijk niemand meer dan Thomas Gray en Rumours. Ja, die zijn er nog helemaal wel voorbij, denk ik, hè, die Rumours. Want hij is al heel de week onze hit heeft natuurlijk. Volgende week weer een nieuwe hit heeft. Wie dat is, wel, moet je bekomen, maar komen luisteren natuurlijk. Hè. Hier is Bluff.

Net allemaal met zijn fantastische nummer natuurlijk. Hè? Ja, inderdaad wel. En ze treedt op in Heerlen op 20 mei aanstaande. En woensdag dus in Heerlen 20 mei. En dat allemaal in het theater. En ook in Hartsme, waar dat mag zijn. Wel, ik weet het niet. Ze denken dat ook wel.

0: Muziek van de Pussycat Dolls en I Don't Need a Man, maar ze kunnen de mannen toch niet helemaal afschrijven. Nee, helemaal niet. Ja, toen zijn de tijd met de Formule 1 coureur daar vanuit Engeland te doen had, wel, dan had ze wel een man nodig natuurlijk. Vrijdagmiddag op je radio, op jouw fantastische radiostation. Stay tuned, zou ik zeggen, want er komen nog een heleboel goede programma's aan voor jou.
1: Dansbreek LP van de week.
0: Onze LP van de week, of onze artiest van de week. Hier is nog steeds, hier is Gloria Gaynor.

En vanaf heel de week was onze artiest van de week natuurlijk, Gloria Gaynor. En ze treedt ook op 10 juli, vrijdag 10 juli in Bradford en de UK. En op 11 juli is ze te gast. En even eens kijken, Gloria Gaynor op zaterdag 12, om 12 uur en 11 juli in Bradford. Inderdaad wel. Goed, dit gezegd zijnde, dit is tijd voor Anastasia. And I paid my dues. En dan krijgen we van mij nog de toetjesplaat en dan zit de week weer er helemaal op.

0: ook een hele sterke dame natuurlijk, hè. Anastasia en Pay My Dues. Zo mag ik jullie nog een lekker weekend toewensen en graag tot zondag. Zondag ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. En anders is het voor maandag met alles erop en eraan. De 6 gangen menu helemaal gratis voor jou hier op de radio natuurlijk. En dat allemaal tussen 12 en 1.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Ja, want dan eet iedereen. Laat mij ook eens uitspreken. En ja, dan eet iedereen. En dit is onze toetjesplaat van de dag. Hier is Belle Perez en El Mundo La Balay La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTunes Radio. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. De verkoop van DigiD, dat gegevens van Nederlanders opslaat, moet van het kabinet aan strengere regels gaan voldoen. Er was afgelopen tijd veel ophef door de naderende verkoop van Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofd Solvinity, het cloudbedrijf dat gegevens van DigiD opslaat. Het kabinet wil daarom dat de aanbesteding van Solvinity valt onder de veel strengere aanbestedingsregels van Defensie. Andere landen kunnen in dat geval geen persoonsgegevens van burgers meer opvragen. De Europese Commissie moet sms'jes die voorzitter Ursula von der Leyen uitwisselt met staatshoofden en regeringsleiders bewaren.

0: En een nieuwbouwwijk in het Zuid-Hollandse Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Landsingerland, waar Bleiswijk onder valt, heeft de namen ingetrokken na klachten van omwonenden. Omdat in de wijk wadi's worden aangelegd, dat zijn verlaagde gebieden die regenwater opvangen, wilde de gemeente dat woord in de straatnamen verwerken. Wadi betekent in het Arabisch rivierbedding. Nu krijgt de wijk straatnamen als Kolenschuitpad en Tuindersflat. Het weer? Licht wisselvallig met vooral in het oosten buien. Er waait een westenwind, de maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTurn Radio.
12: This is a new year. It's a classic.

kwam uit 1982. ABC. Met als frontman en zanger Martin Fry. Die vaak zijn nummers omschrijft als een twisted love songs. Dit nummer reflecteert op een relatie die voorbij is. Waarbij de geliefden slechts als vrienden overblijven. All of my heart.

af en toe niet de nederlaag van Napoleon. Tijdens de slag van Waterloo. In 1815. Ja. Dit was uit 1974. ABBA. Uit het Euro Song Festival. In Brighton.

Imagine Dragons en Believer. Het is vrijdag, dan mag het iets meer natuurlijk. Tot aan de parelplaats. Deze dansbare komt van Let's Go.

Jesse Green wordt er 78 vandaag. En Hugh Lewis, die wordt er 76. Ook vandaag wordt er 47. Shane Fillon kennen we van deze.

Shane Fielding wordt er vandaag 47. Kwam uit de boys band Westlife. Straks na 3 uur, de top 40. Wel kijk, dit is een alarmschijf van de maand mei.

van Jerry Roll. Die beaankunnen op deze vrijdagmiddag. Onderweg. Niet praten, maar platen draaien. Ja. Simple Minds op komst. En Cyril. Eerst nog deze Bob Marley en de Wailers.

gemaakt door Cyril Riley uit Australië, DJ-producer. Hij groeide op in New South Wales en plaatste jarenlang remixen op het, op sommige online kanalen. Het nummer ging plots viraal op TikTok en exact de avond dat hij papa werd, was het een succes. Stumbling In, 1978 van Chris Norman en Suzy Quatro. Dit is een ex-nummer 1 uit de Nederlandse top 40, Davina Michel.

blijft champagne. Stil champagne. Van Davina Michel. Ons meteen de voorlaatste van vandaag. Fijne vrijdag hier bij iTunes. Fijn wisselvallig weekend. En wij zijn er terug op maandag om 1 uur. Ik laat je nog met deze Enrique Iglesias.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op iTunes Radio. In de haven van de Roemeense stad Constanta is een zeedrone ontploft. Een deel van het havengebied is geëvacueerd, hulpdiensten en het leger zijn massaal uitgerukt. Volgens de Roemeense nieuwssite Digi24 zijn er nog 3 drones aangetroffen in het kustgebied. Het is nog onduidelijk of het gaat om Oekraïense of Russische drones. Het is het 2e grote veiligheidsincident aan de Roemeense kust deze week. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden en tot ontploffing gebracht. Landelijke maatregelen om de gevolgen van corona te beteugelen kwamen in 2020 niet te laat, heeft Jaap van Dissel verklaard aan de parlementaire commissie Corona. Volgens de toenmalige RIVM-directeur en voorman van het Outbreak Management Team is het logisch dat maatregelen pas volgden nadat duidelijk werd dat ook mensen zonder klachten besmettelijk waren. Het enige alternatief was volgens Van Dissel een totale lockdown tot een vaccin beschikbaar kwam. De 49-jarige Ayada K. is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf omdat zij haar minderjarige zoon in Syrië liet recruteren als kindsoldaat door terreurgroep IS. Je kind laten recruteren als kindsoldaat is een oorlogsmisdrijf. K. reisde in oktober 2014 met haar 2 kinderen van toen 13 en 15 jaar oud naar Syrië. Daar verbleef het gezin jarenlang in door IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens IS gecontroleerd gebied. Haar zoon kwam in 2017 om het leven bij een bombardement. Haar dochter moest 2 maal trouwen met een IS-strijder. En onder een gymzaal van een middelbare school in Rome is een oude villa uit de Romeinse tijd gevonden. De Domus stamt uit de 2e eeuw na Christus en ligt vlakbij het Colosseum. Het monument ligt volgens Italiaanse archeologen in een gebied.

0: waait een westenwind. De maximumtemperatuur ligt rond 18 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: iTurn Now.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. 3 mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De 3 rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren 3 armbanden en de beroemde helm van Cotofenesti. Die helm en 2 armbanden zijn alweer terecht. De 3 mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die 2 van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. Een Oekraïense zeedrone is per ongeluk in Roemenië terechtgekomen nadat het vaartuig door Russische elektronische oorlogsvoering van koers was geraakt. Dat heeft de Oekraïense marine bevestigd. Later ontplofte die drone in de havenstad Constanța aan de Zwarte Zee. De Roemeense autoriteiten ontruimden daarop delen van de stad en enkele stranden. Maar het gevaar is volgens de autoriteiten nu geweken, de maatregelen worden opgeheven. Eergisteren werd er in Roemenië nog een zeemijn gevonden. En de doodsoorzaak van bultrug Timmy is nog niet vastgesteld. Na autopsie op het Deense eiland Anholt is wel duidelijk geworden dat het een vrouwtje is. Deskundigen hebben monsters genomen om te onderzoeken of een virus of een visnet een rol speelde bij haar dood. Volgens de onderzoekers wordt dat lastig omdat het dier al ver ontbonden was. De resten van de walvis zijn inmiddels van het strand verwijderd. Ze komen in de collectie van het Natuurhistorisch Museum van Denemarken in Kopenhagen. Het weer. Op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Now.
2: iTunes Radio. Who's up iTunes Radio?
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I
4: want to
3: hear.
4: iTunes Radio.
0: Now. iTunes Radio. Net top 40.

0: Lekker.
1: Yes, we mogen weer.
2: Oh, dat is chill. Yeah.
3: Gezellig.
1: Hallo. 24 uur per dag.
4: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet.
3: Knallen.
4: Yeah.
2: De beuk erin.
5: Op en top de beste.
2: Oh, wat spooky sound.
6: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
2: Hallo.
7: Attentie alsjeblieft, let op.
8: Welkom.

0: En Material Lover is de Net of 40 alarmdisc van deze week. En als je de Net of 40 alarmdisc hoort en de bijbehorende vormgeving, dan weet je al hoe laat het is. De komende 3 uur zijn van jou en mij in de enige echte Net Top 40. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Jaargang 14, week 23, 5 juni 2026. Aflevering 670 onder auspiciën van Arnold Overhaard van vorige week. Dat je hoort van dank. Mijn naam is Corné Wolfs. Statistisch gezien en gesproken 12 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 11 uit de Verenigde Staten van Amerika, 4 uit het Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 Canadese en een Noorse productie. Verder tellen we 8 Nederlands-Vlaamstalige opnamen, 18 ex-alarmdiscs, ja je hoort het goed, 7 oude speciale aanbiedingen, 5 stipnoteringen, we hebben 2 superstips waaronder de klappen van de week, 9 zakkers, 5 zittenblijvers, 23 stijgers stelden we voor je, 3 verse en verdwenen platen. En als we het dan daar toch over hebben, gaan we daar meteen mee van start.
1: Verdwenen uit de top 40.
0: 36 min 10 van 26 in de 12e week uit Nederland vorige week. Ed Struijdaert en Same

0: 9e week oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Samber en Homewrecker. En op 1 van 3 plus 2 in de 6 noteringsweek. Voor het eerst bovenaan Won't Fall, de jongste single voor Direct.
1: Nou, gaan we weer.
2: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

van Corinthians. 36 van 38, drie weken, twee plaatsen omhoog uit Nederland. Davina Michel en Stel Champagne. Op 37, vorige week op 40 binnen. Nu plus 3, twee weken voor de oude speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Miles Smith en My Mess. Hallo op nummer 39, de tweede invaller uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna en I Feel So Free. En op 40 de allereerste uit Nederland. Snelle en laat het licht maar aan. Dit is de klapper van de week met een stipnotering op nummer 34. DJ Licious, de alarmdisc van afgelopen week. Tezamen met Milo en

0: young.
1: iTurn Radio.
2: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
3: Popjournaal.
4: Met de allerlaatste details uit de nationale en internationale showbizwereld.

in haar buik voelt. Het zijn geen zenuwen, maar ik zie er dan heel even tegenop. Zo'n gevoel dat je hebt net voordat je gaat bungee jumpen. Ik noem het zelf mijn funny hour. Het duurt

individuele personen. Waar de demonstraties precies plaatsvinden is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend of er een speciaal demonstratievak wordt ingericht. De burgemeester...

Franse zangeres Rosalia heeft de eerste drie optredens van haar tournee in de Verenigde Staten van Amerika uitgesteld. De shows zijn volgens concertorganisator Live Nation opgeschort vanwege familieomstandigheden. Rosalia zal donderdagavond het Noord-Amerikaanse deel van haar Lux

0: minuten. Top 40. Met een overzicht van de nummers 40 tot en met 31.
1: Van de lijst editie 670 alweer. Het is jaargang 14, week 23 van, wat is het, 5 juni 2026. Genoteerd onder auspiciën van Arnold Overhaard. Eerste versnotering bij namens Cornel Wolfs. Overigens aangedaan op nummer 40 uit Nederland. Sneller laden lichtbaar aan. De tweede op 39 uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna, I Feel So Free. 38, min 13 van 25 in de 15e week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. 1 week lijst getopt. Shakira featuring Dream, Ami en Zoo. En 37 plus 3 van 40 in de tweede week. Uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding. Mike Smith en My Mess. 36 plus 2 van 38 in week 3 uit Nederland. Davina Michel, Stel Champagne. 35 van 39 plus 4 in de tweede week. Oude speciale aanbieding uit België. Corinthians en Better Off That Way. 34 de derde versnotering met een superstip. De klappen van de week, de hoogste uit België. De alarmdisc van afgelopen week. DJ Licious eigenlijk uit Nederland. En Milo uit België. En Forever Young, dus een Europees product, had hier eigenlijk moeten staan. Dan 33 plus 4 van 37 in de tweede week uit Colombia. Anita en Shakira en Choka Choka. 32 min 8 van 24. 17 weken voor de oude speciale aanbieding. Langs genoteerde Nickelback en Evanescence. En At the End of It All uit de Verenigde Staten van Amerika scoort het dus een speciale aanbieding. 17 weken zeg. En nummer 31 van 35. 3 weken voor de OLM-disc uit het Verenigd Koninkrijk. Teddy Swims en Miss.

0: Runaway. Dus 5 in de 4e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Lady Gaga en Doshi en Runaway. En op dit moment van de 21 min 9 in de 14e week uit Nederland. Alle speciale aanmerking Ilse de Lange en Get It Right. We gaan stemmen voor de Netto 40 Alarmdisc van volgende week. Mogelijkheid 1 uit België. Ik kan het niet geloven van David van Dijk. En toch is het zo. Geloof het dus maar. Mogelijkheid 2, Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer. Zij hoort bij mij, afkomstig uit Nederland. En mogelijkheid 3 uit België, The Last Frequencies en Nathan Nicholson. En So Much Beauty, de zaak is around us. Veel succes bij je met het stemmen.
1: Tip van de week.
2: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de NetTop40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/denettop40.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Nederland verzet zich tegen een voorstel van de Europese Commissie om begrotingsregels tot 2028 te versoepelen voor groene energie-investeringen. Minister Heijnen noemt dat onverstandig en vreest dat landen zo verder in de schulden raken. Het voorstel kwam na druk van de Italiaanse premier Meloni. Volgens Brussel is er extra financiële ruimte nodig om sneller af te stappen van fossiele brandstoffen. Nederland zoekt nu samen met andere kritische EU-landen naar steun om het plan tegen te houden. Drie mannen zijn veroordeeld tot 47 maanden cel voor hun rol bij de kunstroof uit het Drents Museum in januari vorig jaar. De rechtbank noemt die inbraak professioneel voorbereid en uitgevoerd. De drie rovers bliezen met een zwaar explosief een ingang van het museum op en stalen sieraden uit een Roemeense erfgoedcollectie. Daaronder waren drie armbanden en de beroemde helm van Cotovernesti. Die helm en twee armbanden zijn alweer terecht. De drie mannen kregen dezelfde straf, ondanks de deal die twee van hen met justitie hadden gemaakt. Minister Aartsen wil dat mensen met een verblijfsvergunning en kansrijke asielzoekers al na 3 maanden aan het werk kunnen. Zijn doel is dat de komende 4 jaar 75.000 extra nieuwkomers een betaalde baan vinden. Volgens de minister zitten werkgevers te springen om personeel, terwijl veel nieuwkomers kunnen en willen werken. De huidige wachttijd van 6 maanden wordt korter door Europese migratieregels die over een week ingaan. Aartsen wil werk als vast onderdeel van de inburgering laten zijn. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt, ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer, op veel plaatsen is het bewolkt met vooral in het oosten en zuidoosten ook buien, mogelijk met onweer. Maar in het westen is er volop zon en valt er nauwelijks regen. Het is een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: Fris en fruitig.
3: Fris en fruitig.
2: Hier hoor je de lente.
4: We zijn er weer.
5: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
6: Jouw muziek. Luister als je durft.
2: Niet. Not fruitig.
3: Fris en fruitig.
2: Hier hoor je de lente.
4: We zijn er weer.
5: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
6: Jouw
4: muziek. Luister als je durft.
6: Niet.
7: Not

Dus kan het begin van het tweede en tevens middelste gedeelte van de Net op 40 de lijst, zoals je uitgezien zou hebben als de zeezenders hadden bestaan. Facebook.com/net op 40, ondergesmission van Arnoud Overhaard. Het is jaargang 14, week 23, 5 juni 2026, aflevering 670. Mijn naam is Corné Wolfs en ik presenteer statistisch gezien en gesproken 12 producties afkomstig uit Nederland, 7 uit België, 11 uit de Verenigde Staten van Amerika, 4 uit de Verenigd Koninkrijk, 4 Europese, 1 Canadees en een Noors product. Verder 8 Nederlands/Vlaamstalige opname, 12 oude alarmdiscs, 7 oude speciale aanbiedingen, 5 stipnoteringen, 2 superstips onder de klappen van de week, 9 zakkers, 5 zittenblijvers, 23 stijgers in de lijst en 3 verse en verdwenen platen.

0: 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De bovenste helft ligt al klaar van de lijst. Als je uitgezien zou kunnen bij onze zeezenders, hadden we staan aflevering 670 onder auspiciën van de Arnold de Overaard. Het is jaargang 14, week 23, 5 juni 2020.

0: de week uit de Verenigde Staten van Amerika. Our Alarm is Jelly Roll and I'm Good uit de film Goats. En op 24 min 7 van 17, 12 weken voor de uit Nederland afkomstige ex-Alarm is scorende Fleming en Meteor. Nederland-België combinatie dus eigenlijk Europees product niet nodig. 23 van 26 plus 83 week uit de Tweede Koninkrijk Maals met een Mau Horn. Drive Safe 22 plus 5 met een stipnotering van 27 in de vierde week uit België. Alarm Disc, Wim Soetaar en Vragen 21 van 23 plus 2 in de zevende week. Clemens en Van Geel en groeten uit Bordeaux.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
0: Ex-Alarm Disc, min 4 van 16 naar 20. Ronde in Nederland, een voicemail.

Almere start je in de Johan Cruijff Arena. Harry Styles van 20 naar 16 in de 7e week. Plus 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. En 17 van 18 in de 9e week uit de Verenigde Koninkrijk. Alles speciaal aan met een YouTube featuring Ed Sheeran en Terrace Topodia. En Yours Eternally op 18 van 22 in de 4e week. Plus 4 uit de Verenigde Staten van Amerika. Taylor Swift. Elizabeth Taylor, 19 van 12 in de 12e week. Min 7 uit Europa. Alarm Disc Maxine en Babette en hoe dan ook. En de top 20 werd geopend door de nummer 16 van vorige week. Min 4 in de 11e week uit Nederland. Alarm Disc Rondé en Voicemail. Zometeen 14 van 19. Een stipnotering voor Ruben Hille en 20 Seconds. Paard gaat er 5 morgen de derde week uit Nederland. Eerste nummer 15 uit de top 10 gevallen van 8 in de 13e week. Uit het Verenigd Koninkrijk. Lewis Capaldi en

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. Vier bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De vier Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. Het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. En Nederland was volgens oud-nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Aalbersberg niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronapandemie. Bij zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie zei hij dat er vooral draaiboeken waren voor kleinere, afgebakende crises. Maar voor een crisis die het hele land raakt ontbrak volgens hem een goede voorbereiding. Ook was niet duidelijk hoe schaarse middelen zoals ziekenhuisbedden verdeeld moesten worden en was niemand daartoe bevoegd. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: Fris en fruitig.
3: Fris en fruitig.
2: Hier hoor je de lente.
4: We zijn er weer.
5: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
6: Jouw muziek. Luister als je durft. Durf niet. Knallen.
7: De beuk erin.
8: Op en top de beste.
9: Oh, wat goed die sound.
10: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
11: Hallo.
12: Attentie alsjeblieft. Let op.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: Vlak voor de bovenste beste 10 gaat die editie 670. Het is jaargang 14, week 23 van 5 juni 2026 onder de spiesje van Arnold Overhart. Mijn naam is Corné Wolfs op 20. Het rechter rijtje begon met de nummer 16 van vorige week, min 4, 11 weken. Uit Nederland afkomstig, oude Alarm Disc, Rondé, voicemail, 19, min 7 van 12 tot 12 week, Europees product. Alarm Disc, Maxine en Babette, hoe dan ook, 18 van 22 plus 4 in de vierde week uit de Verenigde Staten van Amerika, Taylor Swift, Elizabeth Taylor, 17 van 18 plus 1 in de negende week uit het Verenigd Koninkrijk, oude speciale aanbieding YouTube featuring Ed Sheeran en Terrence Topolia en Yours Eternally op 16 van 20 plus 4 in de 7 weken uit de Verenigde Staten van Amerika, Harry Styles, American Girls, 15 uit de top 10 gevallen, min 7 van 8, 13 weken voor Lewis Capaldi uit het Verenigd Koninkrijk, How Do I Miss Someone Who Broke Me, en op 14 van 19 met een stipnotering plus 5 in de derde week uit Nederland, Ruben Hille, de winnaar van The Voice of Holland, 20 seconds, 13 blijven staan in de 10e noteringsweek uit Canada. Oude speciale aanbieding Thomas Gray en The Rumors. 12 van 15 plus 3 in de 5e week uit Europa. Alan Walker en Fangs en Heartbreak Melody. En op 11 uit het super trio gevallen van vorige week. Nummer 3 toen. 11 weken de lijst. Min 8 uit Nederland. Suzanne en Freek en halverwege. Dit is de nummer 10. Net nieuw in de top 10 van 11 gekomen. 9 weken had hij ervoor nodig. Het is Fever Dream uit het Verenigde Staten van Amerika afkomstige Alex Warren.
2: Tot 10.
3: Nummer 10.

0: oorkonde van de muziek.
1: Van keihard
0: tot diep smart.
2: Dit is de top 40.

0: het zo lijkt me wel. Dit is Homewrecker.
1: De enige die telt.

Populairste op nummer 4 deze week, Nonchalance. Hoorde je van 7 gekomen in de 9e noteringsweek met Mathieu Therrin, een Nederlands product, Moe van jezelf. En daarvoor de voorganger van Potential, want dat is de nieuwe single voor Somber. 10 weken de lijst, min 3 van 2 naar 5. Oude speciale aanbieding. De dikste 3 liggen nog voor je klaar. Met andere woorden, dit is het super trio van deze week. En deze plaat gaat weer hard met de tafel van 3 van 6 om al 5 weken voor Madonna en Sabrina Carpenter uit de Verenigde Staten van Amerika. Dit is Bring Your Love. Nummer 3.

0: talk about.
1: Madonna en Sabrina Carpenter uit de Verenigde Staten van Amerika op 3 van 6 in de 5e week met Bring Your Love. En dan hebben we er nog 2. En dit zijn ze. Wat staat er deze week dan al?
2: Een nieuwe lente.
3: Een fris geluid.
2: Nummer 2.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Voor de allerlaatste keer in het praatoverzicht, namelijk de nummers 10 tot en met 2. De nummer 1 hoor je daarna de populairste platen uit aflevering 670. Jaargang 14, week 23, 5 juni 2026. Onder een speech van Anna de Overhaard. Mijn naam is Corné Wolfs. Nieuwe de top 10 van 11 naar 10. 1 plaats omhoog de 9e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude speciale aanbieding Alex Warren, Fever Dream. 9 van 14, ook nieuwe de top 10 plus 5. En een stipnotering 3 weken voor de uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstige The Rolling Stones. En in de

en op 6 van 10 een stipnotering plus 4 in de 6e week uit Europa. Within Temptation en Smash Into Pieces, respectievelijk namelijk uit Nederland en Zweden. En Somebody Like You. En dan zijn dit de dikste 5. Met op 5 van 2, min 3 in de 10e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude special aanwinning Summer Homewrecker. 4 blijven staan in de 9e week uit Nederland. Our Alarm Disc Nonchalance featuring Mathieu Terrin en Moe van Jezelf. En het super trio ziet er als volgt uit. Van 6 naar 3 in de 5e week plus 3 uit de Verenigde Staten van Amerika. Madonna, Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Op 2 van 5 plus 3 in de 7e week uit Nederland. Alarmdisc, Hanamé en Bluff. En ik ben niet meer bang. En dat betekent de bovenste beste nu voor de 2e week direct. En Won't Fall plaat staat er 7 weken in. En dat was hier dus de netto 40e lijst zoals je uitgezien

0: Twente de nummer 1. En die is blijven staan voor de tweede aflevering volgende week. 7 weken in de lijst genoteerd. Won't Fall van Direct. Met een woord van dank aan Arnold Overhaard. Mijn naam was, is en blijft Corné Wolfs. En ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe lijst. Doe alles wat je doet voorzichtig. Ben lief voor elkaar en respect voor elkaar. Tot de volgende net op 40.
1: Top 40. Nummer 1.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Binnen een paar weken komen Nederland, België en Luxemburg met een plan om landen sneller maar zorgvuldig richting een EU-lidmaatschap te helpen. Dat zei premier Jette na een EU-top met westelijke Balkanlanden in Montenegro. Het voorstel moet vooral duidelijkheid geven over de toetreding van landen als Oekraïne. Volgens Jette is uitbreiding alleen mogelijk als landen aan alle EU-criteria voldoen. Voor een proeflidmaatschap was te weinig draagvlak. De Benelux wil vooral zorgvuldige Europese integratie. Astronauten aan boord van het internationaal ruimtestation ISS bereiden zich voor op een mogelijke evacuatie vanwege een groeiend luchtlek. Dat meldt ruimtevaartorganisatie NASA. 4 bemanningsleden kregen de opdracht hun ruimtevaartuig op te zoeken en ruimtepakken aan te trekken. Die maatregelen zijn bedoeld voor het geval er een noodevacuatie nodig wordt. Ondertussen probeert de Russische bemanning het lek te dichten. De 4 Crew 12 astronauten zitten sinds februari in de ruimte. Een 16-jarige jongen is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het voorbereiden van een aanslag op de Zuidas in Amsterdam, meldt het Openbaar Ministerie. De explosie was bij een pand aan de Stravinsky-laan op de Zuidas. Het onderzoek richt zich ook op een reeks aanslagen in maart bij synagogen in Amsterdam, Rotterdam en Heemstede. Eerder werd al een 17-jarige verdachte uit Uithoorn aangehouden voor dezelfde explosie met terroristisch oogmerk. De politie onderzoekt nu of er een verband is. En het miljardentekort bij woningcorporaties is volgens minister Buchholz O'Sullivan nog niet echt opgelost, ondanks nieuwe coalitieplannen. Er is nog bijna 20 miljard euro nodig voor woningbouw en verduurzaming. Het tekort lijkt op papier deels te verdwijnen door toekomstige huurinkomsten en Europese versoepelingen. En ook extra bijdragen van het Rijk en huurmaatregelen moeten investeringsruimte opleveren. Maar de minister waarschuwt voor tegenvallende berekeningen en laat nu een adviescommissie naar de wooncorporaties kijken. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Everything I want to hear.
4: iTunes Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
5: Get ready.
4: iTunes Radio.

of Los Angeles Records, oftewel Solar Records. En eigenlijk bedacht in 1976 door Dick Griffey en Don Cornelius. Een van de vele grootheden achter het Amerikaanse programma Soul Train. En de dansers waren Jody Watley en Jeffrey Daniel. En ze hadden een klein hitje in Nederland. Het heette Upto Festival. Een van de slechtste platen van Salamata. Ik mag het zeggen. Dat was namelijk een soort... Ja, noem je dat? Met

0: is van Dick Griffey. Hij blijft toch wel een sensatie om te zien hoor. Geweldig gewoon. Shalomar. Mooie muziek straks van Elton John. Ja, Elton John bij de Soul and Dance Classics. Jazeker. Dr. Buzzard Original, Savannah Band Junior, 5 Star. En zo tegen het einde van de show. Weer een mooie slow jam. In de Dance Classic Soul Ballad. Maar zover is het lang nog niet. We gaan eens luisteren naar Jimmy Giltrap in
1: Soul and Dance Classics.

Tattoo the Bank. How would you with Jeffrey Daniel samen met Jody Watley. En ze bestaan nog steeds. Want ze treden nog steeds af en toe op in Nederland. Een paar keer gezien in de voormalige North Sea Jazz Club in Amsterdam. Maar niet meer met Jody Watley. Ze werd vervangen door Caroline

Maar dat is lang geleden inderdaad. Bijna 37 jaar geleden als ik goed reken. Maar ik reken vast niet goed. Want 79, ach, laat ik maar zitten. 9 juni werd het uitgebracht zonder grote hits op. Zoals Boogie Wonderland en After the Love Has Gone. En dit was EWF dus met I Can't Let Go. Een paar weken geleden nog live gezien. Hier altijd bij de Rips and Blues Festival was de EWF Experience ook erg goed. En ik kondig het al aan. Elton John, jazeker. Hij had een album opgenomen. Met Tom Bell. Het heette gewoon de Tom Bell Sessions. Ook uit 1979. Maar deze fijne.

Er is een vloek in de keuken dat ik deze uitvoering mooier vind dan het origineel van Ike en Tina Turner uit 1964. Geproduceerd toen de tijd door Phil Spector. Nou, dit dan niet hoor. Je hoort de Supreme samen met de

En het heet Mama Used to Say, de tweede mama plaat vandaag. En het is niet eens moederdag geweest afgelopen weken niet. Of ik heb het misschien gewoon gemist. Maar moeder heb ik wel wat gegeven, dat je maar geen zorgen. Mama Used to Say, 1982 van Junior, en daarvoor gedraaid. Dr. Buzzard Original, Savannah Band, 1977 met Shayla

Het heeft zo'n lange fade-out. En ik verzon om weer de weg te draaien. Van het album Inner Visions uit 1972, The Master Genius of Soul. In mijn beleving is dat altijd nog Stevie Wonder. En volgens mij, als je de LP nog hebt, is dit de laatste track van kant B. He's Mr. Know-It-All. He's Mr. Know-It-All, laat ik het even goed zeggen. Het ging over corruptie en dergelijke. En mensen die alleen maar voor geld gaan. Allemaal dingen die toen de tijd toch behoorlijk speelden in Amerika. En nog steeds naar mijn bescheiden mening. Als opmaat naar de Dance Classic Soul Ballads. James

0: iTurn Radio. Op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Het gebruik van staalslakken moet in principe worden verboden, tenzij het materiaal aantoonbaar veilig is voor mens en milieu, schrijft staatssecretaris Bertram van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Staalslakken zijn restmateriaal uit de staalproductie en worden nu nog gebruikt in de wegenbouw als goedkoop bouwmateriaal. Het kabinet wil strengere regels omdat er zorgen zijn dat het materiaal schadelijke stoffen kan lekken als het nat wordt. Eind dit jaar wordt er besloten over een verbod. Het Europese migratiepact dat over een week ingaat zorgt volgens asielminister Van den Brink niet voor extra problemen in Ter Apel. De Immigratie- en Naturalisatiedienst start dan met een nieuw systeem dat voorlopig alleen daar wordt gebruikt. Daardoor kunnen aanmeldingen uit Budel niet meer worden afgehandeld, maar volgens de minister is Ter Apel daarop voorbereid. Het migratiepact moet in heel Europa zorgen voor strengere en snellere asielprocedures aan de buitengrenzen van de Europese Unie. Bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden nadat hij bewusteloos in het water werd gevonden bij de Brouwersdam. Hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen snel ter plaatse en hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren. Maar dat bleek tevergeefs, zo meldt de politie. Hoe het incident precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Eerder deze week overleed in Rokkanje al een kitesurfer door een noodlottig ongeval. Het ging daarbij volgens de politie om een val in de duinen door de harde wind. En het wereldwijde aanbod en de consumptie van vlees stegen de laatste 60 jaar sterk, zo blijkt uit een nieuw rapport van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Gemiddeld eten mensen veel meer kip- en varkensvlees dan vroeger, terwijl de consumptie van rundvlees ongeveer gelijk bleef. De totale vleesconsumptie per persoon is bijna verdubbeld sinds 1961. In rijke landen is het verbruik juist hoog, in armere landen veel lager. De veehouderij blijft daarbij een grote bron van broeikasgassenuitstoot. Het weer op veel plaatsen helder met soms een bui in de oostelijke helft van het land. Komende nacht is het droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Morgen krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
0: Now. Ron Lokkebol, the best music in town.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.
0: The best music in town. Met Ron Lokkebol.

voor deze week. Beste luistervrienden, een hele goede avond. Leuk dat je erbij bent hier op iTunes Radio. De beste music in town. Doen we lekker tot een uurtje of 1 vannacht. Met

hier in de Best Music in Town. Nu op het heerlijke iTunes Radio. Goed, dat straks. Neem je mee naar het mooie jaar 1982.

grote klassiekers heb ik nog voor je. Dus zeker natuurlijk lekker blijven luisteren. Dat lijkt me wel heel goed gepast. Man, door met de formatie Change. Let's go together. Nou zijn er wel heel veel versies namelijk hiervan. Maar ik ga er altijd nog steeds voor het original.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vastzat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na een nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: This is your iTurn Radio.
3: And now on iTurn Radio.
4: iTurn Dance.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 2:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Mexico zet in de stad Monterrey robothonden in om de veiligheid rond het WK voetbal te versterken. Die K9X-robots kunnen met camera's, nachtzicht en AI gebouwen en risicogebieden doorzoeken. Ze moeten volgens de autoriteiten gevaarlijke locaties binnengaan voordat politieagenten dat doen. De inzet komt voort uit de hoge criminaliteit in de regio, waar drugskartelgeweld en moorden al jaren een probleem zijn. De robothonden worden ook al gebruikt voor bewaking rond stadions en drukke fanzones. Een 52-jarige Brit is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003 in een zaak van een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De dader bleef jarenlang buiten beeld, terwijl een onschuldige man 17 jaar vast zat voor hetzelfde misdrijf. Die kwam na nieuw DNA-onderzoek pas 3 jaar geleden vrij. Het slachtoffer werd destijds zwaar mishandeld en verkracht en spreekt nog steeds over de blijvende gevolgen ervan. Er was grote kritiek op het politieonderzoek. Een 28-jarige Nederlander is op luchthaven Kopenhagen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij 2 zware geweldzaken in Denemarken. De man werd sinds 2022 al gezocht door de Deense politie. Bij een van de mishandelingen in Kopenhagen overleed het slachtoffer een dag later aan zijn verwondingen. Bij een tweede incident werd een slachtoffer neergestoken en zwaar verminkt. De verdachte werd na aankomst met een vlucht uit Ethiopië opgepakt en blijft nog zeker 25 dagen vastzitten. En de Roemeense autoriteiten zijn pas een kwartier voor een explosie in een haven geïnformeerd dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones op de Zwarte Zee, dat meldt de Roemeense defensieminister. Na die waarschuwing werden onderzoekers uit het havengebied in de buurt van Constanța teruggetrokken en werd een veiligheidszone ingesteld. Kort daarna ontplofte de eerste drone, gevolgd door meerdere explosies op zee van de andere. Roemenië vindt dat Oekraïne het land eerder had moeten waarschuwen. Het weer, het is droog met kans op mist in Groningen bij 9 tot 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we zon, wolken en regen bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.